Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Daar sê ons sê dankie daar vir DJ Sebastian. Hy is 11 uur weer terug met die volledige bulletin in Engels met weer. Nou ons gesels vandag oor 'n baie interessante topik. Kom ek raak op net gou vinnig weer deur die topik saam met u. 'N noemnaam wat jy nooit van gehou het nie, maar dit toch aanvaar het. A nickname you never liked, but accepted it anyway. 060-505-2693, kan nog van my skakel by 044-884-0831. Ons gaan breek vir advertensie.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoeren omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel, 076-474-6084.
0: Daar sê, welkom terug, tyd so 26 minute voor die uur van 11. Don't wait until there are no trips left on your Go George Smart Card. You can top up at any of the Go George Smart Card kiosks at a mobile kiosk marked near you or at any of or more than 300 top-up vendors all over town. Phone the Go George Calling Center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za. Ons gaan vinnig breek vir 'n stukkie musiek, net daarna. Dan lees ek die boodskapies onthou, ons gesels oor noemname wat jy nie aanvaar het nie, maar toch aanvaar het op einde van die naam, dag, een noemnaam wat jy nooit van gehou het nie, maar dit toch aanvaar het. A nickname you never liked, but accepted it anyway. Ek hoor graag van 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831.

0: Goeiemôre. Jolene en almal in Atelier, ek sien, jy het nou 'n boodskap gestuur, dat het 'n probleem aangeskuif by my boodskap, maar my noemnaam is Mami, en ek word nou nog so genoem, my oma het by die naam gegee, en ek is bietjie trots op my naam, en ek somtijds voel ek ongemakkelijk, en toe vanavond toe ek een kind was, was ek heel ongemakkelijk, maar mooi dag vir julle, en ook wil ek sterkte sê in happy belated birthday vir Taris, en ook sterkte vir Ansie, en mooi dag vir my huisgesin, my familie, en ook my vriend, en ook vir julle in die atelier, God seën, bye.
1: Hi, goeiemiddag Jolien. Kijk, mijn naam was Nisi op school. Ik is Vanessa. Maar ik zei veel. Hij is toch net één meisje. Wat ons samen in school gelopen. Wat mij Nisi noemt. Als ik haar zien aankomen in town. Dan denk ik dat ik niet goed pad geef van Omi af. Van Omi gaat mij nog steeds Nisi noemen. Omdat ik nog een oorlijke lang Nisi heet, ja. Oeh, ik haal die naam. Maar oké, ons heeft gedeeld met het mos nou.

Nou ja, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug bij jouw stem in die paradijs. Die tijd het so pas aangeskuif na so 11 minuten oor een uur van 12 uur. En soos beloof, elke dag omstreeks 10 uur, somtijds 11 uur, 12 sal ons begin met ons dagelijke story. Natuurlijk een vars en splinter nieuwe episode van ons drama reeks, ons radiodrama, Die Bankroof.

Opsoek na gehalte kruide en huursware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando, 7 to 8 on Eden FM. Your voice.
1: Yeah, yeah, but it's more than just a show. That's exactly what it is. The talk, sports talk with Alistair Mirando on a Friday night. And Nabil Diamonds, right here on your voice in paradise. But this time of the afternoon, hierdie tyd van die geleef, in die middag, so 20 minute voor die uur van 1, gesels ons dan rechtstreeks, saam met niemand anders as ons sportman, meneer Mirando. Alistair, hartelijk goeie dag. Welkom by die program, meneer.
2: Hartelike goeiemiddag, luisteraars, Sebastian, en ja, en ek wil ook sommer gou vinnig inspring, en ek wil ook hartelike goeiemiddag sê aan Spiker se pa. Ek hoop ek sê het reg, meneer, ons collega en ou vriend, kan collega meneer Kraan Diamonds, ja, hy is op de hand met het leer. Maar goeiemiddag, meneer Diamonds, welkom, weer eens daar. En om af te skop vanmiddag het sportprogram, begin ons met tennis, Formule 1, IPA cricket en op de hoofdspijskaart is het rugby. Tennis natuurlijk, ja. Novak Djokovic het zijn jongste Franse openveld toch op een wenner begin, toen hij gisteren voor Giovanni Mpetsin Bakari in de vierstelling met 5-7, 7-5, 6-1 en 6-4 geklop het. Formule 1. Wanneer een niet-nederige jongeling die Formule 1 rekordboeken met de vierde op in de volgende overwinning herschreef en zijn hoofdvast op een jaar zijn kronen al hoe groter wordt, worden die dreigende onweersvolken samen bij de Spaanse titaners behels. Die jong Italianer Kim Antonella van Mercedes-Benz het gisteravond op die Gilles Villeneuve-baan in Montreal in Canada Canadese span Grand Prix gewen om sy vierde achter die volgende zege te behaal. Uit sy overwinning en sy voorsprong op de kampioenskap pinteleer was sterk met 43 punte boos sy spanmaat tot Russell. Ons kijk naar IPA cricket, ja, ons kijk natuurlijk daar na ons jaarlijke Proteas. Protean Heinrich Klaassen is in die 2026 weergave van die Indische Premierliga weer op sy onverskrokke beste. Die oude Proteaspeler het reeds 66 loopies en 14 koolbeerte by die Sunrise Hyderabad ten gemiddel van rapsie meer as 50 en 'n terugtrempo van 190,4 loopies gemoker. Sokker. Hugo Broos, Suid-Afrikaanse nationale sokkerafdrachter, het afgelopen naweek 'n groep van 32 vir die Wereldbeker skoonspel aangekondig. Die reeds toernooi word in die VSA, Canada en Mexico aangebied. Maar vanaf aan speel hulle eerste wedstrijd volgende maand, 11 juni, in Mexico, in die Mexicaanse stad. Die groep, zonder hulle oorzijde Sundowns spelers, sal vandag een oefenkamp in Johannesburg bywoon, voor hulle die Wereldbeker span aankondig, komende woensdag aand in Pretoria. En ja, as jy nog nie geweet het nie, waar het alles begin het, om hy weer afsluit. Groot nieuws vir die span van die Stormers, Declan Colby, die jong, vinnige, blitsvinnige vleel van Suid-Afrika, kom terug Kaap toe. Ja, jy het reg gehoor, Declan Colby maak sy terugkeer, 1 juli, kom hy weer terug aan die kant van Kaapstad, waar hy beroemd geboord het, in die moederstad. Die Westerbeker in strijd, Bordeaux Breakfast Coffee Croissant, en ook Lancer for Breakfast. Dit was in de afgelopen naweek die span van Bordeaux wat gewen het in een sterrenbeleide Lancer die span en die nog geklop het met 41 punten van Bordeaux en 19 voor die span van Lancer. En dan die span van Lancer wil die verloor nou gooi voor die Suid-Afrikaanse Jaak Niedaber wat nie goed daar afrug in die kant van Lancer nie. Ons kijk laatst na die uitslag van die afgelopen naweek op Club Rugby Sake. begin die daar by die SLG Aspen Collegians vast in Union United op die tijdskraad in die nachtpunten voor Collegians in Union United 29, Eagle Stars 40, National United 23, Oudtjoerling 14, Jones 33, Albertine Ringes 39, Happy Hearts 25, Rinda Dorp 43, Jaguars 30 punten, Hannibal Forces en Oudtjoerling, hij wordt slaan, die sikkelende Blanco, 51-39. Heidelberg, geen verrassing daar. We slaan van Silverstars op zijn tijdskaart, 31-12. Evergreens, hij is nou er doop naar die net-net United span. Hij is 31 punten van Evergreens en span van Corsairs 29. Ja, ik herhaal, Evergreens is nou er doop naar net-net United toe. Rusland Blues, 26. Progress 37. Barbarians, goede terugvervolging na Lazio's solution daar op Groep Bragg-Rivier. Barbarians 46. Princeton 34. Cyclone All Blacks van Oudtshoorn 20. En Groot Bragg-Rivier 50 punten. En op daar die prachtige 50 noot daar van Groep Bragg-Rivier gaat het terug daar naar Sebastian en die prachtige sonnige atelier in George.
1: Ja, dankie. Ja, nee, baie dankie daar aan jou, meneer Melando. En ek sien jy lê baie klem daar op die terugkeer van Colby. Dit is 'n groot saak daai, broeder. Trotse oomblik.
2: Ja, ja, nee, trotse oomblik. Ja, natuurlijk, hy en Sia Coalitie, Siamtanda Coalitie, maak terugkeer waar hulle beroemd geraak het.
1: Ja,
2: ja, die moederstad is geneig vir mense beroemd maak, en dan hulle begin leen daar vir ander lande, en daarmee hulle weer om terug ploeg in die moederstad. Ja.
1: Nou, meneer Melando, wat sal the word of the afternoon wees?
2: Die woord van die afternoon waar jy begin het,
1: ja,
2: sal jy kom afvinish.
1: Hey, hey,
2: so as jy begin met 'n ding, moet jy weer terugkom om te kom afvinish.
1: Hey,
2: dis jou word of the day.
1: Hey, word of the afternoon.
2: As jy begin het, moet jy kom eindig ook. En daai, op daai hoë afternoon woord,
1: yes,
2: sal ek wil sê, baie dankie.
1: Baie dankie, meneer.
2: Courage.
1: Jy moet 'n fantastische dag het, broeder. Goed gaan.
2: Sê vir jou.
1: Daar is hy. Bye-bye. Alright, that was Alistair Melando, Louis Capaldi with Hold Me While You Wait.
3: I'm missing my same old us before we learned our truth.

Pako, pako, zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van hier weg. Skop, skop.

0: Hallo Gabby Lou, hartelijk welkom bij de Afternoon Drive.
1: Alright. Goedemiddag. Waar jij vanmiddag in die wereld is, nee? Jij. Zuid-Afrika, I really love my life.
0: Lekker Gabby.
1: We hebben jou daar. In die noorde, ze praten van jou daar, in die zuide, jij in die weste, en definitief jij in die ooste, niet waar jij nou is, nee. I really love my life.
0: Lekker Gabby, ingehaken en geskakel, welkom Gabby Lou. Hallo Ashante, wat sê jy my kind? Middag my meisie.
2: Mama vat my huis toe.
0: Eden FM, jylle moet luister aan Ashante.
2: Mama vat my huis toe.
0: Sing vir my.
2: Sing vir my. Kom mama.
0: Lekker jy, lekker ons. Welkom my kind, Lima is hier ingehaak.
3: My name is Lima and I listen to Pola
0: Oskadoos. Net so Lima, net so. Dis Lima wagen naar al die pad vanaf toekomstras Oudtshoorn Weskaap, Zuid-Afrika. En sy is elke liewe middag ingehaak en ingeskakel. Groot Nuggie, hallo jy.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlik. Ingeskakel.

0: je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt.
1: En zo meteen zit dan in de achtergrond. Schakel ons ook naar onze George Atelier van zijn best in college voor ons die headlines brengt in Engels. Wanneer jou ze bij
0: om jou wachten kraak. Die gemmer branden wijn men raak. Tussen steegjes en gebouwen. En Bernetstraat se oggendkou word die wetloop tot stop gedwing. Dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

0: uit. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij.
1: Ja, nee, baie dankie daar aan Paul en Mas. Yes, thank you so much to the Hops right there for, you know, playing a very interesting song right there. It is 15:30, it's time for your news headlines in English.

Ja, dat is je opzet vroeg afskop met lekker singalongs hier op je Afternoon Drive. Ik weet, jij geniet altijd van Michael Bolton, want Michael Bolton is zo in die klas van Kenny G. Nee. Ons het groot geworden samen met alleen ons kinderle muziek in. Dat is bepaalde waarde wat ons daaraan hecht. Wie nie weet nie, sal ongelukkig nou nie weet nie.

0: Dis 12 minute voor 4, so ja, wat maak het vir jou lekker en aangenaam en exciting om op hierdie continent met die naam van Afrika te bly? Daar is vele ander continente waar ons onsself kon bevind, nie dat ons eindelijk een kiese gehad het in waar ons bevind nie. Ja, later sê dat ek groter is, ja. Maar as het kom by jou geboorte, en word jy maar gebore daar waar jy gebore word. So ja, ek weet dat jy wat nou aan my luister, jy is deel van Afrika. Vir alles hier die opvangsgebied is, langs die kus, Klein-Karoo, Hessekwa, Kanaland, Nuis, na Plet en Union. So waarom is het vir jou lekker om op hierdie continent te bly met die naam van Afrika? Praat saam met my so bykie, by 0605052690. Dis 10 minuut voor 4, kom ons breek vannig vir advertentie, en dan keer ons weer. Sebastian Coleridge is also getting ready with your 4 o'clock news weather and financial indicators. Good afternoon, Sebastian.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: School run, a full inbox and a packed diary. Then, out of nowhere, trip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS CHIP to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS CHIP to 43141. PG Glass, sorted.
3: PG Glass repair, PG Glass replace.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het een story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, allemaal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie, veel eerder een viering van my ma's leven. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martin's Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
7: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: Yes, hier in FM Today, we are celebrating Africa Day. Hallo, good afternoon, hartlik goeiemiddag.
1: Hi, ek is, die een kant is ek nogal bly, ek is gebore in Suid-Afrika. Bestaan. As ek daar nou oud raak, dan kan ek daar olpij kry, sien jy. Ek kan nou miskien nou, as ek wil, aansoek doen vir my 370 aan Congo,
0: ja,
1: Nigeria, Freddy. Die kry nie 370's aan.
0: Ja, Freddy Nelson.
1: Dat neka, manne kry swaar as so. So ons is ons kap safe so. Ons kap safe.
0: Dankie Freddy Nelson. Ek dink daar's nog meer redes waarom jy goed voel en bly is en ja, hoekom jy deel is van die Afrika kontinent. Liesel sê, ja nee my brother, die Afrika dag, take me back, going back to my roots, in die krant, in een chop wat hop met roosterbrood, dit kom van vlooi. Meneer en mevrouw Cameron, hartelijk goeiemiddag.
2: Lekker goeiemiddag, choppa, polla, op skidops, aangehakel, ingeskakel, waar brand het, waar
0: lekker
2: brand
0: jylle.
2: Het, dat choppa, baie geluk daar aan die ma en aan die morin van Kasa met hulle verjaarsdag en naweek, ja, goedheid en guns op hulle leven, ja, dis weer maandag, choppa, aangehakel, ingeskakel, geniet jou program, baie liefde en sien van Elzo en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai.
0: Lekker.
2: Antilena, kom in Antilena.
0: Daar sy, lekker jylle. Jels het een prachtige volmoed, hartelijk goeiemiddag.

0: Ons maak gereed vir die Philip nuus en weer. Kom ons kyk gou of ons vinnig ons telefoon kan antwoord. Hallo, good day, good afternoon, hier in FM.
1: Middag, meneer Paul.
0: Oeh, praat. Lekker.
1: Dit is ook een fijnere dag om ons voorbij. En ja, die radiofamilie. En allemaal wat verjaardag dag. En mijn dina heeft wel een baie geluk. En jij na die verjaardag, baie geluk. Antimaan Maureen en Gaasje. Ik hoop dat het een lekker dag gaat. Bye-bye, meneer.
0: Bye-bye.
1: Dank je voor mijn programma.
0: Bye, dank je.
1: Bye-bye, liefde. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Ja, dat is Mama Dina wat zo lekker samke. Hier op hier in FM. Taking us to the 4 o'clock news. Here's Lamar, if there's any justice.

0: Dit is een van die lekkerste stukje van die jingle. Mr. Mario makes it right. Hier in FM. En hier is een man wat het recht maakt. Onze eie Mr. Mario. Hartelijk goeiemiddag.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag. Daar die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula. Ek glo jy het een fantastische naweek gehad. Mr. Paula, ja, ons wil nie weer eens die motoriste daar patent maak of bewus maak van die sluiting van die N9 daar aan die kant van tussen Waboomskraal regdeur tot by die N9 en 12 afrit. Die sluiting sal geskiet vanaf 2:00 die middag tot en met 5:00 namiddag. So die skietwerk sal plaas vandaan. Ons vra my motoriste om vooruit te beplan en asseblief gebruik te maak van alternatiewe roetes vir die duur van die skietwerk wat daar gaan plaasvind. Dan ook sluiting van paaie in die middestad, Yorkstraat, feitlik in die sentrale sake kern, daar op die hoeke van PW Botha Boulevard in Yorkstraat, het ons die kruising wat daar in totaliteit herseel gaan word, maar die pad is begaanbaar aan beide kante, sodra die kruising, die herseeling daar begin, daar is verkeersbeamtes of puntdiensbeamtes wie dat diens sal doen om die verkeersvloei daar te vergemakkelik. So motoriste moet kennis neem die sluiting daar, of nie die sluiting, maar die herseeling sal begin 8:30 tot en met 5:00 die middag. Mr. Paula, dan daar aan die kant van Mosselbaai, Louis Fourie, het ons vanmiddag weer buffer tot buffer situasies daar vanaf die intersectie van Skoemanstraat regdeur tot by die Hartembos afrit. Ons het buffer tot buffer situasies feitlik daarvan ook die Langeberg Mall waar jy links draai na Kaapstad en George onderskeidelik. Dan vanaf die R404 dan na Heralds Bay tot by die afrit na die Tengroete Mall het ons daar bane wat gekanaliseer word vanaf oos na wes. So motoriste moet maar op die uitkijk wees en die spoed daar aanpas by die padomstandighede. Vanaf die N2 Kruibos Wisselaar waar jy Kuimens tot in die richting van die Touwsrivierbrug, in beide richtings het ons drukverkeer inkomend sowel as uitgaande. Dan Yorkstraat, Nysalweg, Kortiesraad ook erge drukverkeer in beide richtings. Voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn is die verkeer besig om vinnig op te tel in beide richtings. Mr. Paula, ja, dit raak so een bietjie vroeger donker saans, soos vram by die motoriste, hou maar die hoofligte aangeskakel of skakel die ligte maar vroegtijdig aan vir meer sigbaarheid en in half die volgafstand. Voetgangers draai asseblief klere met weerkaatsende materiaal om meer sigbaar te wees in die aande. En moet asseblief nie die N2 route gebruik oor die N2 daar vanaf die Pakkelsdorp afrit tot en met die Tembaleto afrit. Ook een groot bron van kommer is die metro uitbreiding wat nou veroorsaak dat daar die pad vanaf of tussen PW Botha Boulevard en in Nelson Mandela Boulevard het ons tamelijk voetgangers daar waar die pad daar kruis. Dus vraag maar die motoriste om die uitkijk te wees. Indien ons enig iets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, u moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Mr. Mario, baie dankie. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Daar was nou vir jou een verslag, nee, wat so breedvoerig was. Ek het nou hier gesit en geluister en ek sê vir myself, wow, Mr. Mario, jy gaan regtig waar in detail in. Baie dankie vir daar die volledige verslag. Maar terwijl ek nou sit en luister, Mr. Mario, aan die padverkeersverslag, op een stadium gebruik jy die woord intersectie. En kan jy nou meer dit, laat my toe sommer terugdink aan Back in the Day, was Amos een TV-reeks met die naam van Die Man van Intersect. Wat nou ooit nog om, Mr. Mario? Wat was die man? Sam Casey, ja. Ben Murphy, ja. Back in the Day is hier nie laat 70s, 80s. Die Man van Intersect. Hy moet met die kwaaihorloosie, wat hy net so gedruk het, tiet, en dan raak hy onsigbaar. Wow. Sal jy so'n horloosie wil hee, Mr. Mario? Ja, ek praat met jou die man van Intersect. Maar dit was Mr. Mario gewees, is maar net so'n side note wat ek gauw vinnig in die lucht gegooid met ons padverkeersverslag. Is die groete daar vir jou geliefdes, Mr. Mario? Jy weet dat ze ook my geliefdes en jylle moet mooi blij. So now the Guwa is getting ready with your 4 o'clock news. Ach man, yeah man. 4:30 news headlines in Easy Kosa. There's no intersect what's wrong. Hello, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula Hobbs.
0: Goeiemiddag, sê.
2: Ek wil net sê dat my lieve, sê so stil. Kom, sê so stil. Dit kom van Jean, ek steen van Mossel by.
0: Ah, sê Jean, lekker, lekker. Met die Malie, moet nie so stil wees, sê. Hallo, goeie.
3: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, sê.
3: Eden M.M. Ik wil net een bezoekje instuur voor Antie Ma van Bialda en Isaac Everts van Uitvlug. Mm. En het zat de dag weer en Isaac het gister verjaar. Antie Ma, jy leef nog genade jaren, 70 is een hoë ouderdom. Jy moet lekker verjaar en alles wat mooi is. Diezelfde voor Isaac. Taxi driver van Uitvlug en Bialda. Mooi blij jullie en blij warm.
0: Van Esther van Oudzorm. Ah, sien Esther, baie, baie dankie. Ach, is lekker om die leukste als we terug te hier op die waslapies en waslapieland. Patrick Aarte van Vieren.
4: Ja, hy man druk op een horloosie, dan verdoen hy, breider. Hy druk op sy horloosie, dan verdoen hy. Soos mysterie, soon, sem, kus.
0: Ja, die man van Intercept, back in the day, back in the day. Kan jy nou meer? Dis precies 4:30 is Sanazo Gulwa met jou hoofdtrekke in Isikosa. Miss G, it is over to you. En onthoud, dis in 4:30 skakel ons oor na ons George Atelier. Vir die George Municipale Glee wat vanmiddag hanteer word en niemand anders as ons eie Sebastian Kaurits. Maar van nou, hier is die hoofdtrekke in Isikosa. MUZIEK

0: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
1: Eden FM, that was Anaza Gowa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in isiXhosa. Thank you, Ms. G. You must have a lekker evening, Ms. G. And happy Africa Day. Bompie.
2: Hi, goeiemiddag, Paula.
1: Wat sê Bompie?
2: Ek is nog nie net ook gepraat daar bij jou by die radio nie, want toen is ek nog bezig, want gaan my vetkoeken verbrand, Paula. Maar jy met een mooie middag en dankie vir die mooie woord.
1: Dankie, Bompie.
2: En een geseende aan verder, Paula.
1: Baie dankie.
2: Paula, ek bak nog lekker vetkoekies, jong.
1: Lekker, Bompie. Geniet hy vetkoekies wat jy so bak. Hy lekker vetkoekies. Sê, een ding van Bompie, nee, sê, ja, Bompie. Maar die goed kom hier in oudsoering uit, die. Dat is wel reg, nee.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Inwoners van Tembaleto wat in die omgewing van die Garden Route Mall werk. Hier is goeie nuus. Jy kan nou direk werk toe ry met die nuwe roete ja, tussen Tembaleto en die mall. Die busterminus by die mall bied ook aansluitingsroetes na die middedorp, Rosemore en Lurie Park en omgewing. En om alles te kroon, kan jy binne 1 uur nadat jy jou rit begin het, gratis oorklim tussen routes. Kyk na die tydroosters op ons webblad www.gogeorge.org.za en maak seker hoe die route vir jou kan werk. Ons sê baie dankie vir Go George. Dit is nog so 10 minute oor 5. My laaste uur het ingebreek hier op die lughawe van jou nummer 1 draadloos. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan lekker in die middag inklim. Celebrating Africa Day today, here is Vicky Samson with My African Dream. Nee, dis die rolover van die lot, nie? Dis African Dream, Vicky Samson. Maar nou weer nog back in the day.

Yes, feel good vibes on this Monday afternoon. 23 minutes past the hour of 5. And it's confirmed, Jaslyn Colby is coming back to the Stormers for the 2026-27 season. The Stormers confirmed it. Colby also posted an emotional goodbye to Tokyo Suntory Sungoliath on his socials. And he will be joining the Stormers from the 1st of July 2026. Welcome back, Jaslyn Colby and his beautiful family. Maar zoals je weet, alles komt ons maar met een prijs. Alles komt met een prijs. So, dat was niet makkelijk geweest. Of laat ik zeggen, dat was niet goedkoop geweest om voor Jaslyn Colby terug te krijgen in die land. Dat is een hele buy-out geweest. Oh, so four deal involving the Stormers, Rock Station Sports, Sportbet, Sportybet en SA Rugby's. Van die. So, ja, Jaslyn Colby is terug bij die Stormers. Goeie nieuws. Tijd op mooi, dat is nou zo 24 minuten over de uur van 5. And we are celebrating Africa Day like never before.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Oh, that was DJ Lady Style with a Michael Jackson quick mix. Het je dat geniet? Het je dat geniet? Kom ons keer terug naar Afrika toe. Wat vind je solo? Happy Africa Day, Eden FM. Good afternoon.

0: something very interesting. When Olivia Dean was interviewed and she was asked how would she describe this song, Man I Need, she said, a song about knowing how you deserve to be loved and not being afraid to ask for it. It's forward, sexy, fun. It's made for dancing. Olivia Dean on the Drive Time Show. 13 minutes before. Bijna groet tijd.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oké, kom eens kijken of daar nog enige boodskapjes is voordat ons nog finaal groet. Ons hier baie dankie vir allemaal wat vanmiddag so lekker saamgekeer het hier op 0605052693. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Opola Mas. Dis daarvan van Oudsoang. En baie dankie vir die Michael Jackson songs. Ek het nou weer binnen gedaan. En Opola Mas kan wat met my maak om vraag. Sê nie met.
0: Ek is baie baie geniet, ja. Ek het het net so geniet. Hy MJ Quick Mix. Kom eens kijk, wie het nog vroeger hier gekom? Morgen, Paula, ik blij langs Tino hier op Greylands. Hi, Tino is een buurvrouw, sê hallo David, Tino. Nog een keer, Kavoeks, dat lijkt naar Kavoeks.
3: Mr. Paula, hola, kadops en alle eerder vrienden, familie, Kavoeks, meld net aan. Hij is nog druk aan die gang bij die werk, nog druk aan die gang. Maar hy is ingehaak en ingeskakel, Mr. Paula Ola Kedops. Jy moet ook een lieflike maandag aankeet, hoor.
0: Baie dankie, my boete. Nog een keer wat hier gekom het, is dat ons eie Elsie. Ek kyk nou aan die profile piek en ek gaan nou nie my naam hier met die plank slaan. Elsie, is het jy? Elsie, kom ons kyk, waar is hy nou? Ja, hy is ons uit. Good evening, hallo.
4: Hartelike goeiemiddag, Mr. Elsie. Paul. Ek wil vanmiddag vir my niggie Felicia Olkes aan die kant van Riversdale sê, geluk met haar verjaarsdag vandag, godsrykse sien oor haar lewe, net goedheid en ginselag volg. Al my familie, my sisters en broers, my werkskollegas, julle is hartelike groet. My eie dogters, julle is ook gegroet. Mooi en geseënde dag, en dankie aan Doelie vir dit wat jy gedoen het vanoggend vir my. Jelsie het een prachtige kaas, ja. Dankie, Mr. Paul.
0: Dankie, Jelsie. En nou het een prachtige vorm met die Katrina.
5: Goeiemiddag, Mr. Paul. Ek is ingeskakeld in die huis en ek luister lekker vir Mr. Paul. Dankie vir die mooie muziek. Ek gaan nie dat die. Antie Ma, ek word jy lekker party gauw, maar weer eens wil ek vir jou baie geluk wees met jou verjaarsdag. Mr. Paul, met een mooie dag hier daar in die atelier, kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Goeiedag!
0: Onze eie Katrina van Volmoed.
6: Goeiemiddag, Mr. Paul Amas. Welkom
0: in
6: die woning Ramona, ingeskakel al die pakket mensen uit. Ja, Paul, vandag gaan verjaarsdag wens daar uit, na my skoonseun. Ek het ons net 2 dokters, die een is 29, en die ander een is maar 9 jaar oud. Ja, my oudste dokter, sy kerel Jerome Davids, wil ek net geluk sê met sy verjaarsdag, Mr. Paula, en vir hom sê baie dankie wat hy beteken vir sy skoonma. Ja, vir sy skoonma, daar is nog een van die mannen wat die skoonma op die ander dra. Ja, Mr. Paula, ek wil net vir hom sê Gods rijkste seëninge met sy verjaarsdag, met liefde van Frank Veilen, Ramona, uit Nysna uit, Mr. Paula, jy moet een lieflike dag het.
0: Ah, sê baie dankie, baie dankie, Ramona. Kom ons graag so'n bykie rustig. Jy is the one and only, Mr. Chris Walker. How do you heal a broken heart? It is 10 to 6.

Mr. Lenny Kravitz, I do think that it is over. Baie dankie Eden FM dat die hop saam met jou kon keer de afgelopen 2.5 ure, ja, want tussen half 5 en 5 uur het Sebastian Kouris voor ons die George Municipale gelevanteer. Vanmiddag het ons afgeskop en ons het Rai Wilson opgeteken in Psalm 103 vers 2. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Ons het lekker gekeer. We also celebrated Africa Day. Happy birthday aan KG, Kagiso Rabada. Ons het gepraat oor Cheslin Kobe wat terugkeer naar die stormes toe. Ek het naweek refleksie gedoen. Mr. Mario het vir ons die padverkeersbeslag gebring. Oh, dat baie gebeur. En die laatste uur was het achtermiddag keer saam met Paula Hobbs. Kadops. Is nog groet tijd, want Celeste Mabani is gereed om vir jou die hoofbulletin te bring. Daar vanaf Nysna.

trommelten auf Jakob Dom. Und von Benen die Grafen, soll ich nach jullie hevelijk toekom, um jullie die melk te zien wegrijden, met die petrol tank maar om. Trommel met hom, Dom. Ja, trommel met neef Jakob Dom.

hoe ons dit kan verhoed bijvoorbeeld, en wat de advies is dan wat ons voor die mense kan geef. Ons is baie passionate om te sorg en te bewaarskie, dat sou u enige iets voel, enige trigger warnings kry bijvoorbeeld, dat u onmiddellik een counselor contact, een social worker contact, die naaste polisstasie contact, en dit vraag vir hulp bijvoorbeeld. Ons is nie hier om, soos hulle sê, om sere op te krap, ons is hier om te kyk, en nie gaat het oor en oor sê, ons is nie, op hier die program, doen gee ek nie lee, soos hulle sê legal advice nie, dit is meer vir educational purposes. Seldom en Angelique, as sy haar gedeelte doen, dit is nie a counseling session nie, dit is meer net vir educational purposes, vir referrals. Maar dit is wat ons doen vir die eerste 6 maanden. So wat ek nou gaan doen is, ons gaan vluchtig kyk waarmee gaan ons nou weer voor onszelf in bezig hou vir die volgende 6 tot 7 maanden. En nou add ons aan. So ons kan nie net awareness doen, ja. Ons kan nie net legal en counseling doen bijvoorbeeld. Die ons moet die 2 partners, moet die 2 match. So jou awareness is basis wat ons beoog om te doen, is om te prevent. Dis prevention bijvoorbeeld. En saam met die education is dit ook een preventative method bijvoorbeeld, om te keer en vir die mense te educate as well. In diezelfde tijd is ook dit ook een matter van response. Hoe respond ons towards enige gender-based violence bijvoorbeeld en gesinsgeweld. En dan die begin van die jaar, so sê, is het baie van die response, meaning dat die misdaad het klaar plaasgevind en dit is hoe ons reageer op. Ons reageer daarop om te sê, okay, dit is wat die volgende moet doen, dit is waar jy nie moet gaan, dit is wat gebeur, maar jou awareness is een mate van een combinatie. Het is meer een combinatie as een preventative method en ook as een response method bijvoorbeeld. So, hy is tweesijdig. En soos ek gesê het, luister, as net om het in die vols fysies in die gemeenskap gesien het, of in die korant gesien het, beteken glad nie dat ons nie besig was nie. Ons is definitief besig. Ons kan ongelukkig nie ons type werk adverteer, wanneer het kom by legal consultations. So, ons kan nie, ons mag nie sê, vir wie en vir wat en wat die gevalle bijvoorbeeld ons gedoen het nie. En dis ook om dit lyk, mense vraag as julle nog actief. Ja, ongelukkig, is dit nou ongelukkig, die mense wat weet is ons actief, is ongelukkig ons slagoffers. So ons is nog redelijk actief. Luister, as kom ons vat een kort muziekbreek, en as ons nou weer terugkom, dan praat ek gewoon wat de awareness ons vir die rest van die jaar voortgaan vat, en waar kan jy aansluit? Wanneer is jy available? Wat kan jy doen? Alles dit na een kort muziekbreek.

Welkom terug bij Legally You. Ek is advokaat Marlies Kippers Olifant. Ja, luisteraars, vir die wat so pas by ons aangesluit het, ons het vanavond besluit, ons gaan 'n bietjie praat met u, die grootste rolspeler, die grootste stakeholder, en net 'n update gee. Wat doen ons, waar ons is in die jaar in, en hoe kan u help, en wat doen ons eindelijk hier buiten kan? En net voor ze gaan ons by musiekbreek, het ek verduidelik specifiek wat het ons bijvoorbeeld die eerste helfte van die jaar gedoen. Ja, 2026 is het weer, ons praat weer amper van die helfte van die jaar. En soos ek verduidelik het, is ons baie besig die tyd van die jaar, of bijvoorbeeld gedurende die eerste 6 maande van die jaar, is ons besig met die administrator werk. Dit is waar ons basis losse boeken op datum kry, dit is waar ons onszelf op datum kry, education. Ons doen die workshops, ons attend by die workshops, die gesê het, ons meetings, dit is strategies wat geplan moet word, ons moet die stat stoppen bijvoorbeeld, en dan doen ons obviously die legal consultations. Legal consultations en referrals, wanneer het kom by slagoffers wat in of paard was, of ons sê geaffekteer was, wat victims was bijvoorbeeld. Ons assist hulle in die tyd van die jaar, heel jaar basis, heel jaar, maar dit is waar ons meeste van ons tyd op aandag gee. Nou vir die tweede gedeelte van die jaar waarvoor ons nou self voorbereid. En gewoonlik, soos ek sê, van my maand, wanneer het kom by Child Protection Month, en specifiek die week, begin ons altyd maar stadig, maar verseker, bykie nader te kruip om te wys, hier ons ons. Hoekom doen ons awareness? Ons doen awareness, sodat ons kan prevent. Ons probeer ons beste om awareness te doen, sodat dat preventative measures in plek kan wees. En saam met dit, is het ook een mate van hoe ons respondet. Ja. Baie van ons werke gaan, soos jy sien, is om te respond. Ongelukkig is dit om te respond. Ons wil nie respons heen nie, ons wil net die awareness heen om het te keer, maar ongelukkig is dat verskrikkelijk. En as jy gaan kyk na die statistieke, bewys dit dat gender-based violence nog altyd in die oorhand, hulle draai nog altyd in die oorhand, is nog altyd in die orde van die dag. So dat is verskrikkelijk baie slagoffers, en ons moet nog altyd respond daarop. En dit is ook om Legally You nie net awareness kan doen nie, ons moet ook respond daarop. Hoe reageer een mens daarop? Het een slagoffer, wat doen een mens volgende? Wat organisaties is daar? Wat sê die wetgeving? Ek sê altyd, niemand prepare hulle self om een slagoffer te wees. Slagoffer is iets wat gebeur, en hoe responde mens daarop? Ons allemaal gaan nie weet wat beteken een summons, ons allemaal gaan nie weet wat beteken een dagvaring, ons gaan nie weet waar om te gaan, ons gaan nie weet wat om die wetgeving, wat in het aangaan nie. Van ons het die prepare daarvoor nie, van niemand prepare, en sê, ek wil eendag een slagoffer wees. En dit is waar Legally You inkom, en dit is waar ons self posisie het, tans, om te sê, ons gaan nie aanvas, of saam met die ander departemente, saam met die ander organisaties bijvoorbeeld, saam met die civil societies, saam met die kerke, ons gaan saam met allemaal saam gaan ons vas, en ons gaan sê, ons is hier om te help. Maar die volgende 6 of 7 maanden van die jaar, en dit is waar jy miskien dalkvols by jou meer gaan sien, en dan sal gereeld kom af feedback gee, of wat ons nou volgende gaan doen. So een van ons eerste projekte wat ons nou aangevat het, was om bijvoorbeeld hier in Pakkelsdorp, so het het uitgerol in Pakkelsdorp, want ons allemaal weet ek is van nie, dit is waar alles begin het in 2021. So ons het begin basis om by die 5 skole in die area en sy deure te gaan klop. So het begin by ons kinders. So wat is basis nou gedoen het in die meanwhile, en soos ons sê, ons en Pakkelsdorp SAPD, specifiek die sekte commanders, en die Western Cape Education Department Safer Schools, het ons nou in Sanlam, wat ek het sommer samenbring, het ons bijvoorbeeld nou by die 5 skole in Pakkelsdorp sy deure gaan klop. En wat ons tans gedoen het, ons het opgekom in 'n konsep van 'n koos. So elke jaar, elke paar maande bijvoorbeeld, gaan praat al die rolspelers by die skole, en ons gaan praat met die kinders, en ons educate hulle, allemaal educate hulle, Safer Schools is daar, die polisie is daar, so ACVV, Sanka, allemaal is daar, Sahara, Team Strong Women, net om 'n paar te noem, FAMSA, allemaal gaan uit naar die skole toe, en ons gaan doen praatjes by die skole. En wat ons gedoen het, is met die concept, ons het gesê, okay, kom ons kyk, val het op dove oore, of maak ons een verskil. Verstaan u kind, verstaan my kind, verstaan ons leder wat ons eindelijk gesê het. So ons het opgekom in het concept van 'n koos,
En wat ons wel gedoen het, ons het so gesê, ons het by die vyf skole opgegaan, en ons het gevraag dat hulle vir ons van die leerders moet identify. En van die leerders het nou die competitie geënte, so dat alles elektronisch is, alles allemaal sit achter een laptop, op die schoolrekenaar bijvoorbeeld, en ouders moet nie waar nie, dit is nie in hulle schooltijd specifiek nie. Ons het gepraat en ons het genegotiate om te kyk hoe ons specifiek met so 20 minuten van die tijd kan gebruik, gewoonlik so pauze te kan afstaan. Wat ons dan doen is, bijvoorbeeld, is er San Boukers. Hy is in die voorhand van die en die specifiek. Hy het begin op vraag generate. Kijk specifiek wat de vraag is daar, wat ouderdoms gerig is. So ons werk met die graad 7. So ons het gaan kyk en hy het gaan kyk en saam met WK het hier gepraat en gesê, dis die type vraag wat ons het. Ons wil net die vraag is vir die kinders vraag. Soos ek sê, op een computer, op een laptop. Van dit is die manier hoe die kinders werk. Selfs soos hulle kon het gedoen het op 'n selfoon ook, maar ons het besluit, ons doen het 'n bietjie groter. So ons werk met die graad 7, so ons het bijvoorbeeld nou gehad van Newton Park Primary, Pakkelsdorp Primair gehad, en dan is daar Newton Park Pakkelsdorp Delwe Park Primary, en dan het is die graad 8 gevat van Pakkelsdorp Hoër en die graad 1 van Olympia Vaardigheidsskool 1 Pakkelsdorp. En hier die skole tans het elke een hulle eie kompetisie gehad. Hier was het graad in graad, klas per klas geweest bijvoorbeeld. Dit om te kyk, wat verstaan hulle? En die vraag is, gaan oor, wat is domestic violence bijvoorbeeld? Dit gaan oor substance use, of wat die effect het enige dwellings op een mens? Wat moet hulle doen, as hulle weet van enigeen wat geboelie word? So, dis een vraagje word gevra, en dan is dit een multiple choice, en hulle kies die rechte antwoord. En wat ek vir die ouers kan sê, die kinders is gaande oor, dit is nou, ook ek, hulle is excited. Die rede vir dit is weer eens om te kyk, alles wat ons praat met hulle, val dit op doewe oore, of luister ons kinders op die einde van die dag. Dan is ons hier by die school. Ne? Wat ons dan gaan doen, is ons gaan dan het verder vat in competitie, en dis waar die school het in mekaar gaan compete. En dit gaan gebeur in juni maand specifiek. En dan is dit die big show of waar so safety ambassadors bijvoorbeeld van die school gaan aanmeld. Luister, as jy hoef glad te hoor en eens soos jy weet by die tijd, is ons altijd, kom ons altijd prepare. So ons gaan ook vraag dat die social workers van WKOD ook daar is. Want alles wat ons doen, is in die belange, in die best interest van haar die leerders. Hulle veiligheid, hulle welstand, is in die orde, is aan die orde van die dag. So hulle kom allemaal by, saam met dit. Saam met dit het ons ook nou, obviously, die district politie wat saam met ons gaan wees, en dan ook die Garden Route District Municipality wat saam met ons gaan wees. Net om te kyk en te sorg, alles in die beste. Kom ons ploeg terug. Concept, ons kom na die ander dorpe toe. Ons test drive om goeie eerst te eso. Dan, as ons nog verder gaan, gaan ons kyk na Augustus maand. En Augustus maand gaan ons, jammer, waar is ek alweer? June, hy was nou my in June gewees, dan is het July maand. Nou, July maand het ons elke jaar nou vir, ek dink die derde of die vierde jaar, wat ons elderly branch het. En hierdie jaar specifiek, verlede jaar het ons gesê, dit was die Youth Day for the Elderly. En hierdie jaar het ons besluit, ons focus weer eens specifiek op die overgeslag. En ons gaat hulle begin educate oor wat is hulle rechte. Nou die concept van die elderly branch het begin net om hulle bykie weg te kry door normale omstandighede bereis, net een bykie te spoil, maar ons het besluit die jaar, nadat ons vir 'n paar sessies genooi was, waar ons bijvoorbeeld saam met die ouwe mense moes gepraat het, en hulle verduidelik het, wat is hulle rechte specifiek. Nou ons het moest nou die op Eden FM gedoen al, maar ons het die concept net weer verder gevang, en saam met bijvoorbeeld in die groepe gaan praat. So dat is altyd die organisatie in die area in, wat net specifiek help met die ouwe mensies. Gaan vind uit waar hulle is bijvoorbeeld, en kyk hoe jy kan terugploeg aan daar die wonderlijke mense, ons fondasies, en dit is een van die redes weer eens, hulle is ons fondasie, en ons wil net terugploeg aan hulle. So hierdie jaar gaat het oor legal education. Wat is daar te doen? En ons gaat het wel verduidelik. Selfs soos jy op die radio gedoen het. Wat is daar om te doen bijvoorbeeld? Wat moet ek doen? Wat moet ons doen? Wat is elderly abuse? Wat is die wetgeving? Wie help bijvoorbeeld? Kan my iemand net my op my kaartje vat en nie vir my iets koop om te eet bijvoorbeeld? Moet ek uit my huis uittrek en agter in die Wendy gaan bly bijvoorbeeld? Wat is al die abuse? Wie kom in? Moet hy al social worker wees bijvoorbeeld? En dit is wat ons basis doen. En nie net die rechtskante nie. Obviously nie net die rechtskante nie. Ons gaan ook kyk bijvoorbeeld, hier is Eden FM weer by.
Ons antimolie wat saam in ons is. Alle gaan saam in ons wees. Die chaplaincy gaan saam in ons wees weer vir daardie dag. Net om te kyk dat ons 'n holistic approach het wanneer dit kom by die bewusmaking en die education. Want die mens is nooit te oud om te leer. Spesifiek. Luisteraars, ek weet ek gaan aan en aan en aan, maar ons is nou eens by July maand. So, kom ons vat 'n kort musiekbreek en dan is ek weer terug vinnig en vlugtig vir te verduidelik. Wat doen ons na dit?